0: Stefania. We Buy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: Your number one morning show, KFM Mornings, with Darren, Sherlyn, Sibs and you.